0: Ik ben hier in Rivijn.
1: Yeah.
0: Great, the classic. 0-0 Delta Bravo Victor.